0: evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
7: Vijf over zeven, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rikke, Jan heeft via de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: Dat klopt helemaal. Allereerst Groningen betuigt medeleven na aanslag in Berlijn. Urban Sports zit in de lift in Groningen. En Zomerstad Groningen sluit vandaag af met een goed groot eindfeest. Maar hopelijk ook een goed eindfeest op de Grote Markt.
7: Ja, vast wel. Meer over dit en nog meer nieuws hoor je rond 19:30 op Oog. Hier is de verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groningen snelwegen, want het is natuurlijk nog steeds heerlijk zomervakantie. En daarnaast natuurlijk ook nog eens een keer bouwvak.
8: Ja,
7: officieel is het niet meer, maar
8: heel
7: veel bedrijven die doen het toch gewoon wel.
8: Ja.
7: En dat merk je natuurlijk ook weer.
8: Ja, dan wordt het nog rustiger.
7: Ja, vaak wel. En geen chasende Poolse busjes meer over straten. Dus dat is misschien ook wel...
8: Nou, maar sowieso, al die mensen in de bouw zijn meestal in één gesloten vrij. Dus dan wordt het wel heel rustig inderdaad.
7: Ja. Wij gaan in ieder geval niet rustig beginnen aan ons programma. We gaan er weer vol met gestrekt been in. Het nieuws uit Groningen gaan we eens even ophalen, Jan.
8: Wat dat zou ik in dit geval niet met gestrekt been doen als ik jou was.
7: Oh.
8: Nee, het gaat over het moeilijke instappen en uitstappen bij de bushalte aan het Herenplein.
7: Ai.
8: Je kunt wel gestrekt been doen, maar dat wordt pijnlijk, denk ik.
7: Dat denk ik dan ook, ja.
8: Maar hoe dat zit, dat hoor je zo.
7: Ja, nou, daar hebben we geluisterd hebben naar Simply Red. Maar nu eerst Sommieu en Before the Dawn. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: zat gisteren bij de kapper en op een gegeven ogenblik was daar ook een nummer op. En we zaten naar te luisteren, lekker van te genieten. En goh, welke band is dit ook alweer? Ja. Ja, is met die Jim Hartnell. En die had in de jaren 80 veel succes. Ja, en niet op die naam kunnen komen, hè?
1: Nee, maar het was wel een barbershop quartet.
0: Nee, het was Simply Red. Ja, Simply Red natuurlijk. vandaag Too Tight to Money's Too Tight to Mention. Oftewel, ja, we hebben zo weinig geld, we zullen er maar nooit over hebben.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Daar gaan we het wel over hebben, want het OV-consumentenplatform Groningen vraagt de gemeente Groningen om de bushalte aan het Hierenplein beter toegankelijk te maken.
1: Ja, want volgens het platform sluit de halte niet goed aan op de instaphoogte van de bussen, waardoor reizigers moeilijk kunnen in- en uitstappen. Volgens het consumentenplatform is de halte extra belangrijk geworden sinds de opening van het nieuwe busstation bij het hoofdstation, omdat de reizigers die aan de noordkant van het spoor wonen niet meer kunnen opstappen op het oude busstation. Je hoort Jacques Rijploeg, voorzitter van het platform.
3: Deze halte voldoet niet aan de criteria voor een toegankelijke halte. De stoepen zijn veel te laag, dan wel de weg te hoog. Er zitten drempels, hè, waar de bus overheen hobbelt, iedere keer door elkaar geschud wordt. Chauffeurs ook, die vinden het ook vast niet leuk. Dat weet ik wel zeker. Deze halte, daar kunnen geen rolstoelers in. Mensen met een buggy is erg lastig. Er staan dan palen in de weg.
4: Consumentenplatform Openbaar Vervoer Groningen heeft ook adviezen gegeven aan de gemeente om de problemen op te lossen.
3: Het verschil tussen bus en uitstapplek en stoeprand minimaal te maken, zodat die even hoog zijn. Dus de stoeprand moet ten opzichte van de weg omhoog. En wij vinden dat ook de lantaarnpalen dusdanig verplaatst moeten worden, een aantal van de lantaarnpalen, zodat mensen die uitstappen ook echt kunnen uitstappen als toevallig een paal net voor de deur staat. Dat moet gewoon niet kunnen gebeuren. We zijn voorstander van goed openbaar vervoer en dan moet ook deze halte aan gaan voldoen. En we hopen dat de gemeente in het komende jaar dat gaat regelen.
1: Joris Jacques Rijploeg. Ja, iemand die het aan de lijf ondervindt is Susanne Dijkstra van werkgroep Toegankelijk Groningen. Zij is afhankelijk van een rolstoel. Je hoort Susanne Dijkstra.
5: Het is heel raar dat ik nog niet zelfstandig de bus in en uit kan stappen hier op het Herenplein. Terwijl dat voor mij heel logisch is vlakbij het centrum. Als ik even wil winkelen of in de stad wil afspreken, zou dit een hele mooie plek zijn om uit te stappen.
4: Susanne Dijkstra van werkgroep Toegankelijk Groningen gebruikt een rolstoel en heeft ook moeite met deze halte.
5: Voor mij is het probleem om vanaf het Herenplein zelf de bus in te komen of uit te stappen. Omdat het hoogteverschil tussen de stoep en waar ik de bus in of uit kan te hoog is. En ik dus niet zelfstandig de bus in en uit kan. Ik denk dat het echt wel 20, 30 centimeter is. En dat is hoog. Het zou gewoon mooi zijn als in de hele stad Groningen streeft toegankelijkheid naar alle bushaltes en in- en uitstapmogelijkheden dezelfde hoogte hebben.
1: Je hoorde Susanne Dijkstra, een bijdrage van Finn Mellema.
0: Ja, ik had ook begrepen dat dat op die manier geregeld zou zijn. En ja, dat verbaast me dat dat niet in orde is.
1: Nee, want bij alle andere bushaltes zie je ook die verhoogde, hele mooie brede stoepranden.
0: Ja, die zie je daar ook, bij dat plein ook. Maar die zijn dus niet hoog genoeg. Nee. Bij het Zuiderdiep inderdaad zijn ze ook nog extra verhoogd om daarvoor te zorgen.
1: En ze hebben die platformen die ze uit kunnen klappen in die deuropeningen, waardoor je zo uit kunt rijden dan.
0: Ja, maar dan moet je wel een chauffeur hebben die dat wil doen.
1: Ja, ook dat wou ik niet
0: dat
1: zeggen, want...
0: Niet elke chauffeur bereid toe,
1: ik kan me er heel kwaad over maken. Maar...
0: Die wil lekker achter het stuur blijven zitten met zijn derrière op de stoel.
1: Je had ook nog bussen die konden zelf omlaag zakken.
0: Ja.
1: Die zie ik ook niet meer.
0: Nee.
1: Want dan hoef je dus dat niet te doen.
0: Nee, inderdaad.
1: En dan kwam er volgens mij hydraulisch zo'n plank uit het chassis schuiven.
0: Ja, dat zal wel te duur geworden zijn.
1: Ja, maar goed, dan heb ik zoiets.
0: Voorstellen, maar...
1: Jullie willen toch ook als gemeente, denk ik dan, jonge mensen een beetje die moeilijk hebben met banen vinden, voorbereiden op werk. Laat die als een soort halve conducteur, service medewerker op die bus meerijden.
0: Ja...
1: Nou, kunnen ze die plank eruit gooien? Kunnen ze mensen helpen?
0: Ja, Jan, maar dan ga je praktisch denken. Dat
1: kan niet. Nee.
6: Goedemorgen.
7: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: en Rockstar hoorde je op Oog Radio.
1: Als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik wat leuke kabbelende wolkjes. Maar het is vooral ook heel erg zonnig. En het is op dit moment 13 graden boven nul. Vandaag drijft er eerst nog wat bewolking over. Maar wordt het geleidelijk aan stralend en tropisch warm. Met 31 graden als middagtemperatuur. Zet je maar schrap. Oeh. En die zuidwestenwind die had ook niet veel. Dat is een windkracht 2. En je merkt nu ook al. Het
2: plaatje beweegt
1: amper. Ja. Daarna volgt een zwoele nacht met minimumtemperatuur rond 20 graden. Morgen wordt het 28 tot 31 graden. Met de hoogste temperaturen in stad en ten zuiden daarvan. In de middag draait de wind naar het noordwesten. En zakt de temperatuur toch een paar graden. Er is veel zon met 's middags wat sluierbewolking. En de nacht wordt daarna tenminste weer wat koeler.
3: Ja, ik hoop het toch echt wel.
1: Ik ook.
3: Goed, maar ja, ik heb mooi twee berichten over uitbreiding. Allereerst, Malcolm Yeng lijkt ook komend seizoen in de Eredivisie te spelen. Want volgens de Zweedse Expressen is FC Groningen akkoord met Stade de Reims. En de 21-jarige verdediger over een huurtransfer met een optie tot koop. Dat betekent dus dat deze Malcolm Yeng op weg is naar FC Groningen. En dat staat dan ook op onze website. De andere uitbreiding is iets meer spanning op het net. Want dat is de uitbreiding van het stroomnet. Dat melden diverse media. Enexis, de netbeheerder, krijgt 500 miljoen euro van de Europese investeringsbank, de EIB, voor de uitbreiding en vernieuwing van het elektriciteitsnet. En een deel van dat geld is dan ook bedoeld voor de werkzaamheden in onze provincie Groningen.
1: Ja, die kan het ook prima gebruiken.
3: Ja,
1: dus,
3: dat zeker weten.
1: Kijken hoe lang dat dan weer duurt, want dat is dan ook nog wel weer een dingetje.
3: Ja, nou ja.
1: Eer dat geld, dat moet eerst nog weer, dan moet er plan vooruit geschreven worden. Dan moeten er aannemers voor gevonden worden. Dan moet dat dan.
3: Ja, dan moet je op tijd doen, dan ben je weer kwijt.
1: Ja, zo is dat. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat. Maar dat nieuws uit de gemeente Groningen, dat kan je trouwens prima in de gaten houden via oogtv.nl en via de Oog Nieuws app. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.

0: Yeah. Lekkere muziek. Damiano David komt dan uit Italië natuurlijk. En Tyla en Nile Rodgers uit Amerika. Maar uit Groningen komt ook hele goede muziek. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: In de fik. Dat heeft niks te maken met brand of temperaturen of wat dan ook. Maar het gaat over het romantiseren van burn-outs. Over ondanks dat alles in je lijf schreeuwt om even eens een keer te pauzeren. Wat vakantie te nemen, de beetjes omhoog te gooien. Toch blijven doordenderen. En blijven volhouden dat over je eigen grens gaat best oké is. Die boodschap is gegoten in een 2008-ish hip-hop jasje en geserveerd met, zoals altijd, door de mannen van Praatstoel, erg veel dansbaarheid. En dat is...
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Met In de Fik, featuring you. Dat was de Stadsplaat. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op hoogradio.nl/stadsplaat. Nu het nieuws met Jan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 19:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft gisteravond de regenboogvlag gehezen op het stadhuis om steun te tonen na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakten 29 mensen gewond. De Duitse politie vermoedt dat het om een islamitische terreuraanval gaat. De verdachte werd een dag later door de politie doodgeschoten nadat hij met een steekwapen op hulpverleners afkwam. Tijdens World Pride in Amsterdam kwamen honderden mensen samen bij het Homo-monument voor een herdenking en protest. Ze wilden de slachtoffers eren en aandacht vragen voor het geweld waar LHBTIQ+ personen nog steeds mee te maken hebben. De Red Bull District Ride op de Grote Markt heeft volgens BMX-docent Kino de Pla de BMX-sport in Groningen een enorme boost gegeven. Hij hielp zelf mee met de aanleg van de baan en stond dicht bij de wereldtop. Het niveau van de rijders was volgens hem uitzonderlijk hoog en de sfeer was ontspannen. Ook het publiek maakte indruk. De Grote Markt was voller dan ooit. Keanu merkt dat BMX steeds populairder wordt en hoopt dat het evenement meer jongeren naar het sportpark in Beijum trekt. Wel pleit hij voor betere voorzieningen en meer zekerheid over de toekomst van het park. En Zomerstad Groningen sluit vandaag af met een groot eindfeest op de Grote Markt. Kinderen kunnen de hele dag meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. Zo kun je BMX-trucjes leren, knutselen aan een eigen voertuig of outfit en meelopen in een parade. Er zijn parades om 2:00 PM, 3:00 PM en om 16:30 PM. Ook is de voorstelling van De Kleine Poppetjes te zien en kunnen kinderen een kijkje nemen in Club Ocean 41, waar ze even kunnen ervaren hoe een echte club eruit ziet. Zomerstad bestaat al zo'n 10 jaar en is gratis. Het evenement is bedoeld om kinderen die niet op vakantie gaan toch een leuke en onvergetelijke zomervakantie te geven. En op donderdag 6 augustus is er op het Emmaplein in Groningen weer een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Bij het enige antikernwapenmonument in Nederland worden de slachtoffers herdacht en wordt aandacht gevraagd voor een wereld zonder kernwapens. De organisatoren roepen de Nederlandse regering op om het verbod op kernwapens te steunen. En tijdens de bijeenkomst van 2:00 PM tot 3:00 PM zijn er toespraken van onder andere de kinderburgemeester, politici en vredesactivisten. En dan nog het weer. Vandaag drijft er eerst nog wat bewolking over, maar het wordt geleidelijk aan stralend en tropisch warm met zo'n 31 graden als maximumtemperatuur. De zuidenwind tot zuidwestenwind is zwak, rond windkracht 2.
0: Dankjewel, Jan. Op Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden nog geen files op dit moment. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat doen wij ook maar met ons programma. En Dries, je had het al even een beetje over die Oceans 41... dat kinderen daar terecht kunnen, maar er zijn meer adressen waarbij dat kan, hè?
2: Ja, het is een beetje onder de titel Achter de Schermen... dat kinderen kunnen kijken in diverse locaties wat er nou precies gebeurt. Dat kan op meerdere plekken in de stad. Vandaag voor het laatst en daar gaan we het zo over hebben.
0: Dan gaan we geluisterd hebben. We hebben naar Desireless met Voyage, Voyage. Maar eerst George Ezra. Ja, en die is blij dat hij... Die was even in Groningen blijkbaar.
2: Oh.
0: Ja, want hij had het over het groene, groene gras. Green, green grass. Ja, dat is alleen
2: kan
0: in
2: alleen
0: Groningen.
2: Maar hier,
0: ja, alleen maar in het Westen heb je dat niet. Nee.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: 1989.
1: Het is een tijdje terug.
0: Dat is toch alweer heel erg jammer. Maar 1989 kwam die prachtig mooie nummer van Desireless en Voyage, Voyage.
2: Ja,
0: dus
2: mooi,
0: veel mensen op dit moment op Voyage zijn.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Het verbaast me toch eerlijk gezegd wel een beetje over hoeveel mensen gewoon naar het buitenland gaan. Hmm. Of naar Frankrijk gaan, in Spanje en dergelijke. Terwijl daar echt de hele wereld staat daar in de fik.
1: Ja.
0: Hoe bedenk je dan dat je daar naartoe gaat?
2: Ja, aan de andere kant, als je naar de kust gaat, en bepaalde delen van de kust, zul je er misschien geen last van hebben.
0: Ja, dat wel, maar goed, het staat er echt
2: steden
0: allemaal in de fik.
2: Ja, ik zou
0: wat
2: er niet
0: vind
2: heen
0: je
2: gaan
0: daar leuk
2: nee
0: aan?
2: Ik ben één keer in Frankrijk geweest, en toen kwamen we net na zo'n, dat is al heel wat jaren geleden, na zo'n periode van droogte, maar toen was die ene berg alleen tegenover de camping, was wel volledig plat en zwart. En dan denk je toch ook, daar had ik niet graag tussen gezeten.
0: Nee. En maar ook mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon naar Madrid, het maakt me niks uit. Dan denk ik van, jongens, hoe kan je dat dan bedenken? Want ten eerste, die mensen die zijn helemaal overstuur. Dus hoe leuke vakantie heb je dan? Maar wat, je kijkt naar een zwarte wereld. Wat
2: en
0: is dan nou leuk
2: van, als er wel wat geëvacueerd wordt, wordt alleen maar drukker met een situatie die niet meer leuk is. Want dan moet er eerst hulp geboden worden. En dan pas kan iemand je service verlenen voor je vakantie.
0: Ja. En waar ik me ook erg over, maar dit is allemaal persoonlijk.
2: Ja, nee, dat weet ik.
0: Maar ik kan me ook erg opwinden over mensen die dan in, berichtgeving in media soms. Van ja, en mensen kunnen niet op vakantie. En mensen moeten hun vakantie afzeggen. Ik denk dat de mensen die even die vakantie moeten afzeggen en misschien eens even een keer een andere afslag moeten nemen naar een ander land, zich moeten bedenken hoe erg het is voor de mensen die hier wonen. Het
2: ook
0: zal
2: dat
0: je woning zijn, het zal je omgeving zijn, het zal je werkplek zijn. Alles is afgebrand, je bent alles kwijt. Dat jij dan even naar Zwitserland moet in plaats van Spanje. Oh, oh, oh.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Brand is een van de meest vervelende dingen die je kan overkomen.
0: Zo is dat. Tot zover The Rant of Rick.
3: Ja, het nieuws uit Groningen.
0: Ja, want we gaan nu een veel leuker onderwerp pakken.
2: Ja, nee, laten we dat
0: doen.
2: We
0: kunnen
2: laten
0: deze maand
2: doen
0: een kijkje nemen achter de schermen bij bijzondere plekken in Groningen.
2: Ja, en tijdens Achterkant van de Stad, dit is bijna achterwerk in de kast bij een digital. Maar openen onder meer het stadhuis, het universiteitsmuseum en het politiebureau hun deuren. Niet te ver, want dan lopen er weer mensen weg. Maar op 29 juli, en dat is natuurlijk vandaag, staan er nog drie locaties op de planning. Het Market Hotel, Ocean 41, dat noemden we net ook al, en het politiebureau Radenmarkt. De rondleidingen zijn gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden. En dat kan via een mail naar marinsport.events@gmail.com. Nou, zoek dat even in ons artikel op de site op, want dat is moeilijk te schrijven en dat kun je beter even lezen.
0: Zo is dat. En trouwens, bij het Market Hotel,

0: De rondleidingen door het politiebureau die zijn onder voorbehoud. Ja, kun je alleen terecht als de agenten geen boeven hoeven te vangen. Ja, dan moet, daarom moeten ze die deur ook niet zo ver openzetten. Maar ja, de inschrijvingen voor deze locatie zijn al volgeboekt. Dus als je je aanmeldt en je wilt toch, je kunt vragen of de mensen uitgevallen zijn, maar ik geef je weinig hoop.
1: En ik denk als je even googelt op achterkant van de stad, dat je dan ook alle informatie vindt.
0: Lijkt me verstandig, want dat e-mailadres is lastig, dus zoek het even op en dan kun je nog kijken of je vandaag iets leuks kunt gaan bekijken.
2: Het geluid van Groningen. Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Oma Roetberg en Moving Like That. Het zet de klok op 8:09.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Ja, mag ik van jou?
0: Nou, uit de categorie?
2: Ja, die heb je niet natuurlijk. Nee.
0: Ah, nee.
2: Ja. Gronings Kwartet, want dat is natuurlijk wanneer je dat vraagt. RTV Noord meldt dat. In het UMCG gebruiken zorgmedewerkers namelijk het kwartetspel besmettelijk om hun kennis over infectieziekten en antibiotica op te frissen. Het spel is bedacht door arts in opleiding Paula Lunenborg, omdat veel artsen moeite hebben om alle medische kennis te onthouden. Door samen te spelen leren ze op een laagdrempelige manier en durven ze makkelijker vragen te stellen. Het spel is gemaakt met hulp van specialisten en bevat herkenbare illustraties. En inmiddels zijn er zo'n 2200 spellen al verkocht. En krijgt elke intensive care in Nederland 10 exemplaren. Dankzij subsidies blijft het spel betaalbaar en is het ook leuk voor mensen buiten de zorg.
0: Aha,
2: ja. Ik vond het wel grappig. Daar sta je op de operatiekamer.
0: Het is niet de artsen die dit spelletje spelen om hun kennis op te vijzelen, maar de zorgmedewerkers.
2: Ja, ik mag aannemen dat als jij voor de operatie binnengereden wordt, dat er niet in één keer een stel kaart op je buik gelegd wordt. Mag ik van jou?
0: Ja, uit de categorie. Ja, nee, dat lijkt me dan niet zo fijn.
2: Dan zou ik toch even naar een ander ziekenhuis gaan. Als dat
0: ik denk het ook, ja. Nou, maar
2: ik vind het leuk.
0: Ja, het spreidt zich uit als een besmettelijke ziekte.
2: En dat hoop ik toch weer niet.
0: Nee.
2: Want het ligt wel op alle IC-afdelingen. Dus,
0: Wat ook niet zo fijn is, dat er een piek is in nepadvertenties. RTV Noord meldt dat. In Groningen duiken steeds meer nepadvertenties voor huurwoningen op. Vooral op Facebook en TikTok. Oplichters stelen foto's van echte verhuurders en bieden woning veel goedkoper aan om mensen te lokken. Ze vragen vaak eerst om huur of borg te betalen of servicekosten nog voordat je ook maar iets aan bezichtiging gehad hebt. Vooral studenten en internationale huurders zijn kwetsbaar omdat de woningmarkt krap is. Verhuurders kunnen weinig doen omdat nepaccounts snel verdwijnen en steeds opnieuw worden aangemaakt. Hun advies is dan ook: huur alleen via de officiële website van de verhuurder. Betaal nooit vooraf zonder bezichtiging. En wees extra voorzichtig bij aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, want dat zijn ze vaak ook.
2: Ja, maar ik vind het wel schandalig.
0: Dat is het ook. Ja, maar ja, helaas.
2: Er zijn altijd nog mensen die denken van: het zal mijn worst zijn, ik pak mijn graantje van het makkelijke geld mee.
0: Inderdaad. Nou, tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je natuurlijk op oogtv.nl en in de Oognieuws-app die beschikbaar is voor Android en iPhone. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.
2: Okidoki.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Nou, moet dat nou weer zo in de ochtend, potverdikkie. Fuck off yourself, zeg ik dan maar. Dat hoort ook weer niet.
1: Nee, ik wou het zeggen.
0: Zometeen veel netter taal in het NOS Journaal, waarbij je weer op de hoogte wordt gebracht van het nationale en internationale nieuws. En dan is er al heel snel het tweede uur van de Hoogochtendshow, met ook allemaal nette taal en nieuws uit gemeente Groningen. Ja, en uiteindelijk moeten we gewoon een beetje vertrouwen in hebben dat het allemaal goed komt, toch?
1: Ja, lijkt me wel.
0: A little bit of

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saudi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Het is 7:45. Dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft vier onderwerpen voor het lokale nieuws.
9: Ja, dat moet ik ook nog even doen. Groningen betuigt medeleven na aanslag in Berlijn. Urban Sports zit in de lift in Groningen. En de herdenking Hiroshima en Nagasaki bij anti-kernwapenmonument in Groningen.
8: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Nu is de verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar de files zijn op de Groningen snelwegen.
9: Het kaartje doet het wel weer.
8: Het kaartje doet het weer, ja, sinds een weekje ongeveer. Dus dat is dik in orde. Maar er zijn geen files te betreuren. Wel zie ik ineens een vreemde vertraging bij het Van Starkenborghkanaal bij Aduard. Die prachtig mooie brug die nogal storingsgevoelig is. Die is momenteel ook misschien in storing, ik weet het niet. Maar er is daar een vertraging in ieder geval.
9: Ik zie op P2000 niks staan.
8: Nee, dat scheelt. Maar die zal het niet melden als gewoon de vastzit. Dus dat, maar goed. In ieder geval, hou daar even rekening mee. Voor de rest rijdt alles lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus ook voor ons programma. Want als we dan toch ook over het spoor hebben, daar is wat over te melden, Jan, hè?
9: Over het spoor.
8: Oh nee. Over een straatkrant.
9: Ja, ik wou zeggen, ik zou bijna gezegd hebben, jij spoort niet helemaal.
8: Nee, inderdaad.
9: Nee, we gaan het over de Riepen hebben. Het is de laatste woensdag van de maand. En dan zijn hier altijd twee mensen van de Riepen om even over de volgende maand te praten. Namelijk over het augustusnummer van de Riepen. Amy en Sherry staan klaar en die gaan zo vertellen wat er allemaal in staat.
8: Ik denk ook dat heel veel straatkrantverkopers weer blij zullen zijn. Want volgens mij is de laatste dagen van de maand, dan de mensen die de Riepen regelmatig lezen, die hebben hem al gezien. Wordt het des te lastiger om die straatkrant te verkopen. Dus een nieuwe editie zal dan ook wel helpen, denk ik.
9: Nou, we gaan dat zo eens vragen. Goeie
8: zo
9: vraag.
8: Is dat. Maar we gaan eerst naar de muziek. Hier op Hoog Radio Will Smith zometeen. En nu Cameron Whitcomb en Medusa. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De Riepe, dat is natuurlijk de dakloze krant van Groningen en behandelt elke maand weer een aantal onderwerpen.
2: Ja, en we kijken naar de editie van augustus natuurlijk, want dat is de maand die eraan komt. In deze editie is het thema jeugd. Ja, Rick, niet voor ons bestemd meer. Van de redactionele inleiding over het thema jeugd tot het kwartier maken voor jongeren in de knel. Maar ook een stadswandeling over het Groningse slavernijverleden voor mbo-studenten. Tot de poëzie over dakloosheid door leerlingen van het Augustinus College. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we met Amy en Sherris. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, jeugd. Ja, ik maak wel een flauwe grap. Maar inleiding schrijven over jeugd, dat heb jij gedaan, Amy.
4: Klopt.
2: Heb je nog verrassende dingen ontdekt? Heb je nog iets bijzonders ontdekt toen je dat schreef?
4: Nou ja, ik ben toevallig zelf ook nog onderdeel van de jeugd.
2: Ja,
4: dus alles wat ik geschreven heb, was geen verrassing.
2: Nee, maar de jeugd van tegenwoordig, nog vergeleken met iets langer geleden. Heb je beelden kunnen vergelijken?
4: Nou ja, op zich wel. Eigenlijk de wereld van de jeugd wordt nu al meer geleefd door social media.
2: Ja, dat zit wat in, ja. Dat hadden wij niet, nee.
4: Dus eigenlijk alle prestaties van jongeren worden ook geleefd door sociale media. Want je vergelijkt elkaar met het perfecte plaatje. En daar wilde ik een stuk over schrijven.
2: Ja, en is dat er een beetje goed uitgekomen?
4: Ja, ik vind van wel.
2: Ja, en dan ben ik heel benieuwd. Bestaat het perfecte plaatje? Ik weet eigenlijk het antwoord wel.
4: Natuurlijk niet. Nee. Het perfecte plaatje bestaat nooit.
2: Dus ze hebben wel wat bij te spijkeren, komen ze tot ontdekking, denk ik.
4: Ja.
2: Oké, okay. Nou als je toch wat bij moet spijkeren, ik bedoel, en ik zie Rick al heel kijken, maar jij grijpt al in als je wat wil weten.
5: Ja
2: hoor. Ja, ik dacht even dat je vraag wilde stellen, maar als je in wil grijpen en bij wil spijkeren, dat wil ik zeggen. Bijspijkeren, dan moet ik aan studie denken. En het volgende artikel heb jij geschreven, Sherry, is een stichting voor studiebollen.
3: Ja.
2: Ja, wat is dat? Want daar kon ik me niet direct wat bij voorstellen.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. De Stichting Studiebollen Groningen en Drenthe is opgericht in 2024.
2: Oh, dat is niet
3: eens door Ulfert Molenhuis.
2: Mm-hmm.
3: En hij was de voormalige voorzitter van de Voedselbank.
2: Ja, dat las ik, ja.
3: Maar nadat hij de stichting had opgericht, overleed hij.
2: Ja, dat had ik ook meegekregen. Ja.
3: Dus de stichting kreeg een zware klap te verwerken. En nou ja, Jacqueline de Lange, die was ook werkzaam bij de stichting op dat moment. En toen dacht ze van, nou ja, ik neem de stichting over.
2: Mm-hmm. Dus ze bestaan nog steeds, ze gaan ook nog steeds door.
3: Ja, ze bestaan nog steeds. Alleen Jacqueline de Lange, die runt de stichting in haar eentje.
2: Oh, want, dat is wel pittig lijkt me.
3: Ja, want er waren wel meer mensen werkzaam bij de stichting, maar die zijn zeg maar opgestapt.
2: Mm-hmm.
3: Direct na het overlijden van Ulfert. Dus Jacqueline de Lange bleef alleen achter. En ze runt de stichting in haar eentje en ze zoekt ook hulp.
2: Oké, dus dat had ik er niet uit opgemaakt. Maar dus de stichting bestaat,
3: ja.
2: Maar er kan wel wat steun heen. En wat voor steun moet ik daar dan denken?
3: Ik zal eerst even vertellen waar de stichting over gaat.
2: Ja, daar was ik mee begonnen. Ik ben wat snel.
3: Ja, de stichting Studiebollen Groningen en Drenthe ondersteunt jongeren die studeren en die in een moeilijke thuissituatie verkeren.
2: Oh, zo manier.
3: En dan moet je bijvoorbeeld denken aan jongeren die in armoede leven.
2: Mm-hmm.
3: Of die thuis te maken hebben met een moeder die alcoholist is.
2: Ja.
3: Of die seksueel misbruikt worden. Of jongeren die mantelzorg verlenen.
2: Ja, heel, heel pittige situaties dus.
3: Ja, en dan moet je je voorstellen, die gaan dan naar school en die studeren. En die kunnen zich door hun thuissituatie niet concentreren op de studie.
2: Dat lijkt me dat je dan te veel aan je hoofd hebt, inderdaad. Dat is een verplichting die je niet kunt volhouden.
3: Precies. Nou, Jacqueline de Lange, die wil dat probleem oplossen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld die jongeren een bijbaantje te geven. Door ze uit die moeilijke situatie te halen.
2: Ja, het patroon onderbreken.
3: Precies. Ja, want dan hebben ze een baantje en dan kunnen ze daar naartoe en dan zijn ze niet meer thuis.
2: En ja, dat lijkt me bijzonder zwaar werk. Maar
3: ja,
2: wat zoekt die stichting dan? Zoeken ze betaalde krachten, vrijwilligers? Hoe moet ik dat zien?
3: Ze zoeken vrijwilligers.
2: Mm-hmm.
3: Jacqueline, die wil zeg maar gaan samenwerken met bijvoorbeeld stichtingen zoals Humanitas. Hè, of het Wij-team.
2: Ja.
3: Hè, dus stichtingen en organisaties die die eigenlijk met dezelfde doelgroep werken.
2: Die ook een beetje de materie kennen van binnenuit.
3: Ja, klopt. En daar wil ze mee gaan samenwerken, want ze heeft geld. En dat moet nu eigenlijk besteed worden. En, ja.
2: De middelen zijn er, alleen de mensen nog niet.
3: Precies. Ze gaat een jazzdag organiseren. En dat is dus jij aan zet.
2: Ik wou zeggen, want ik ben niet zo muzikaal. Het klonk alsof ik muziek moest gaan maken.
3: Maar. Nee. Het gaat niet over muziek. Nee. Maar dat is dan zeg maar een dag voor jongeren.
2: Ja.
3: Speciaal voor die jongeren die in die moeilijke thuissituaties verkeren. Zodat ze elkaar ook kunnen ondersteunen. En dan gaan ze bijvoorbeeld leuke dingen doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling.
2: Ja, gewoon even helemaal ontspannen.
3: Even eten en drinken.
2: Staat er bij dat artikel ook waar je kunt melden? Dat als ze meer willen weten, moeten ze even in de Riepen gaan lezen?
3: Jacqueline heeft nog geen website, maar daar is ze mee bezig.
2: Ja, oké, maar ze kunnen dat via jullie wel krijgen? Of jullie weten waar ze terecht, of staat dat in het artikel?
3: Je kunt zeg maar op Facebook kijken.
2: Okay.
3: En als je dan gewoon intypt Stichting Studiebolle Groningen en Drenthe, dan kom je vanzelf op de pagina en dan kun je contact opnemen met Jacqueline.
2: Ja, je hoort het al, we gaan heel snel. Ik ga heel kort met jou afsluiten, Amy.
4: Is goed.
2: Waren de mooie gedichten bij die leerlingen van het Augustinus College?
4: De leerlingen hebben echt hun best gedaan. En wij vinden dat het een hele mooie exemplaar is.
2: Dus als je ook nog van poëzie houdt, dan moet je deze maand echt de Riepen gaan kopen.
4: Absoluut.
2: Hartelijk bedankt voor jullie uitleg en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
4: Tot de volgende keer.
0: Tot 9 uur is dit.

0: Jij bent goed genoeg. Ja, goed genoeg. Van Kitschkrieg, Blumengarten en Sharon David. Er is op TikTok op het moment een heel erg helemaal viral aan het gaan. Onder allemaal filmpjes zie je dan dit muziekje. Vanwege de positieve sfeer ga ik zo'n beetje vanuit. Het is bijna 8:30. Ga eens even naar buiten kijken voor het weer. Het zonnetje schijnt heerlijk, het is 20 graden boven nul. Vandaag kan er nog wel wat bewolking overdrijven, maar het wordt geleidelijk aan stralend en tropisch warme dag met 31 graden als maximum temperatuur. De zuid- en zuidwestenwind is zwakker rond windkracht 2, dus die biedt niet heel veel verkoeling. Er volgt dan ook daarna een zwoele nacht met minima rond de 20 graden. Morgen wordt het 28 tot 31 graden met de hoogste temperaturen in de stad en ten zuiden daarvan. In de middag draait de wind naar het noordwesten en zakt de temperatuur enkele graden. Er is veel zon, 's middags wat sluierbewolking. De nacht daarop wordt dan ook een stuk koeler met 15 graden.
1: Ja, en als het dan weer overdrijft, dan is het weer voorbij. Nou, wat ook voorbij is, in ieder geval in een vaste vorm, is de boekenwinkel Fugitive. Dat meldt onze eigen website Oognieuws. De anarchistische boekenwinkel Fugitive aan de Korreweg gaat eind augustus namelijk de deuren sluiten. En dat de boekenwinkel aan de Korreweg geen lang leven beschoren was, was bij de opening in januari al duidelijk, want de eigenaar van het pand wil het gebouw slopen. De webshop blijft in ieder geval geopend en misschien gaat hij wel weer terug naar het verkopen uit een bakfiets, want dat schijnt hij eerder al gedaan te hebben. Dus ja, hou het even in de gaten. En op den duur zal het wel moeten. Ja, wat? RTV Noord komt ermee. Nou, rijden in een auto met een automatische versnellingsbak, dat wordt namelijk steeds populairder. Dat komt onder meer door de opmars van de elektrische en hybride auto's die per definitie een automaat zijn. En sommige Groningse rijscholen spelen er al op in. Anderen kijken nog even de kat uit de boom. Ja, en toen zei ik al voordat we weer door de muziek heen waren, dat vind jij wel vrij normaal, want jij rijdt graag elektrisch.
2: Ja, klopt.
1: Ja, in een elektrische auto, een versnellingsbak, we hadden het met z'n tweetjes al over, die blijft er niet lang in zitten, want die trekt zich helemaal kapot.
0: Ja, daarom zit, want een elektrische auto die heeft geen versnellingsbak, of ook geen automatische, want die trekt gewoon, er zit alleen maar een vooruit en een achteruit op. Ja, ook in de sponningen, maar ook een vooruitrijden en een achteruitrijden. Daar kun je geen versnellingsbak in hebben, handmatig.
1: Nee, want dan kan dat materiaal niet aan. Dit is zo krachtig, die aandrijfkracht is zo direct, dan trekt je hem helemaal kapot.
0: Zo is dat.
1: Dus ja, het is nu heel normaal. Vroeger was dat, als je je rijbewijs niet kon halen, ging je voor het staatsexamen en dan deed je een automaat.
0: Ja.
1: Dat is toch heel iets anders.
0: Eigenlijk voor mensen die niet zo goed konden rijden, oudere mensen vaak ook, maar tegenwoordig is het ronduit hip. Ik moet ook zeggen, ik irriteer mij mateloos als ik achter een handgeschakelde bak zit.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Voor het stoplicht. Er staat ten eerste al een benzineauto. Dan denk je al, oh god.
1: Ja, dat vind ik wel. Dat kan wel.
0: En dat gaat al wat langzamer. Dat is prima. Maar dan gaat ineens die koppelingspedaal in. Dan gaat dat ding weer langzamer. Dan moet jij je voet van een versnellingspedaal afhalen. Uiteindelijk is het gewoon donders inefficiënt om met een handbak te doen. Je moet echt als een rallycoureur rijden, wil jij net zo snel optrekken als met een versnellingsauto of met een automaat.
1: Ja, dat weet ik. Maar het is wel leuk rijden met versnelling, hoor. Ik heb wel mijn rijles gehad. Dus ja. Maar het is inderdaad. Het zal steeds meer uit het beeld verdwijnen. Het is de omgekeerde wereld geworden.
0: Ja, goed. Dat is over het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer vind je op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Dan is het nu hoogste tijd voor de
3: Oogradio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. En dit is een fonkelnieuwe. Van zijn nieuwe album Adio Groningen van Remco K. komt de single Nasty Stone. Het gaat over een onbereikbare liefde, waarin de hoofdpersoon zich afvraagt of hij nooit naast die ene persoon mag staan. Iemand mag dat doen en persoonlijk had ik aan mijzelf gedacht. Aldus Remco K.

0: hij regelmatig met mooi weer op de Herenstraat zit.
1: Okay.
0: Want hij maakt dan van die karikaturen van mensen. Dus dan kan je je eigen karikatuur laten maken. Dat is dezelfde Remco K. Dus als je hem binnenkort daar weer eens een keer ziet zitten... doe hem de groeten van, maar zou ik zo zeggen.
1: Maar dus, hij zingt in het Grunnings, hij is helemaal geen Grunningers.
0: Nee. Nee, inderdaad. Hij had toen, was toen een keer bij RTV Noord geweest met een Engelstalige serie, single. En toen adviseerde Remco Remy van Mannekes hem om eens een keer in het Gronings te gaan zingen. En sindsdien is hij daar niet weer van afgestapt. Dus,
1: knap.
0: Ja, zeker weten.
1: Mooi nummer.
0: Dan nu het weer.
1: Nieuws.
0: Maar voorafgaand daarvan het nieuws. Ja, want weer gaan we ook doen.
1: Ja, oh ja, zwaar. Ja, ja. Doen we alweer.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:35. Mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft gisteravond de regenboogvlag gehezen op het stadhuis om steun te tonen na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De Duitse politie vermoedt dat het om een islamitische terreuraanval gaat. De verdachte werd een dag later door de politie doodgeschoten nadat hij met een steekwapen op hulpverleners afkwam. Tijdens World Pride in Amsterdam kwamen honderden mensen samen bij het homomonument voor een herdenking en protest. Ze wilden de slachtoffers eren en aandacht vragen voor het geweld dat LHBTIQ+ personen nog steeds mee te maken hebben. De Red Bull District Ride op de Grote Markt heeft volgens BMX-docent Keanu de Pla de BMX-sport in Groningen een enorme boost gegeven. Hij hielp zelf mee met de aanleg van de baan en stond dicht bij de wereldtop. Het niveau van de rijders was volgens hem uitzonderlijk hoog en de sfeer was ontspannen. Ook het publiek maakte indruk. De Grote Markt was voller dan ooit. Keanu merkt dat BMX steeds populairder wordt en hoopt dat het evenement meer jongeren naar het Dirtpark in Beijum trekt. Wel pleit hij voor betere voorzieningen en meer zekerheid over de toekomst van dat park. Op donderdag 6 augustus is er op het Emmaplein in Groningen weer een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Bij het enige anti-kernwapenmonument in Nederland worden de slachtoffers herdacht en wordt aandacht gevraagd voor een wereld zonder kernwapens. De organisatoren roepen de Nederlandse regering op om het verbod op kernwapens te steunen. Tijdens de bijeenkomst van 14:00 tot 15:00 zijn er toespraken van onder andere de kinderburgemeester, politici en vredesactivisten. Zomerstad Groningen sluit vandaag af met een groot eindfeest op de Grote Markt. Kinderen kunnen de hele dag meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. Zo kun je BMX-trucjes leren, knutselen aan een eigen voertuig of outfit. En meelopen in een parade. Er zijn parades om 2:00, 3:00 en 16:30 'smiddags. Ook is de voorstelling van de kleine poppetjes te zien en kunnen kinderen een kijkje nemen in Club Ocean 41, waar ze even kunnen ervaren hoe een echte club eruit ziet. Zomerstad bestaat al zo'n 10 jaar en is gratis. Het evenement is bedoeld om kinderen die niet op vakantie gaan toch een leuke en onvergetelijke zomervakantie te geven. En dan nog het weer. Vandaag drijft er eerst nog wat bewolking over, maar het wordt geleidelijk aan stralend en tropisch warm met 31 graden als maximum. De zuid- tot zuidwestenwind is rond, is zwak, rond windkracht 2.
0: Ja, daar krijg je niet zoveel verkoeling van. Meer over het nieuws natuurlijk weer om 8:50 wanneer we contact opnemen met weerman Johan Kamphuis. Nu gaan we eerst een blik werpen, niet letterlijk, maar wel figuurlijk, op de Groninger snelwegen. Geeft anders wel rotzooi. Er zijn geen files te betreuren, want het is natuurlijk zomervakantie. Dus ja, dat helpt dan weer aan mee. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat doen wij ook met ons programma. En we gaan het zometeen hebben over marktwerking op het spoor.
1: Ja, nou ja, en vooral het feit dat men daar niet allemaal hetzelfde over denkt. De FNV bijvoorbeeld denkt daar niet zo positief over, want die waarschuwt daarvoor. Nou, hoe die dat doen en waarom, dat hoor je zo.
0: En dan we geluisterd hebben naar Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Sowieso een goed advies voor iedereen die niet met het spoor reist. Goedemorgen Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: In 1982 hoorde je Rosanna. Afkomstig natuurlijk van het album Toto the Fourth. Ja, van Toto. Ja, want anders dan zou het gek zijn als je het album zo noemt.
1: Nou, weet ik niet. Dat kan ik een andere reden hebben. Maar nee, het is Toto natuurlijk.
0: Het is
1: hoor
0: Toto.
1: Zo. Dat hoor je
0: Toto.
1: Zo.
0: Toto, ja, Toto.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: FNV waarschuwt voor meer marktwerking op het Nederlandse spoor.
1: Ja, aanleiding is de kritiek van de Europese Commissie op de manier waarop Nederlandse spoorcapaciteit...

0: De discussie speelt ook in Noord-Nederland. Arriva wil de stoptreindienst tussen Groningen en Zwolle overnemen van de NS. Die kwestie kan onderdeel worden van de bredere discussie over de verdeling van de spoorcapaciteit in ons kikkerlandje.
1: Ja, want volgens Janssen zorgt een grotere rol voor meerdere vervoerders op hetzelfde spoor voor extra organisatiekosten en meer afstemming tussen verschillende partijen. Ook vreest zij dat de dienstregeling kwetsbaarder wordt, met een grotere kans op vertragingen en gemiste aansluitingen. Daarnaast zouden winstgevende spoorlijnen minder rendabel worden als reizigers zich over meerdere vervoerders verdelen, terwijl verlieslatende lijnen blijven bestaan.
0: De vakbondbestuurder benadrukt dat het spoor volgens hem geen gewone markt is, maar een publieke voorziening die essentieel is voor de bereikbaarheid van Nederland. En daarom moet de overheid volgens de FNV blijven sturen op publieke belangen, zoals betrouwbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en samenhang van het spoornet. Concurrentie mag daarbij geen doel op zich zijn. Volgens Janssen vraagt een goed functionerend spoor vooral om samenwerking en niet om verdere versnippering.
1: Ja, dan vind ik het toch jammer dat de overheid de NS heeft laten glippen en geprivatiseerd heeft.
0: Ja, dat is ten eerste een dingetje. Aan de andere kant, ditzelfde koudwaterverhaal kregen we ook toen de lijnen in het noorden werden verdeeld.
1: Ja.
0: En dat is uiteindelijk ontzettend goed uitgepakt. Want iedereen die wilde, er zouden zelfs al lijnen opgeheven worden richting Rode School, als ik het mij goed herinner. Want ja, daar was toch geen droog brood in te verdienen. Alleen die naar Leeuwarden, die deed het een beetje leuk. Maar de NS, die was maar wat happig om het af te stoten aan particuliere partijen. Terwijl die Arriva daar gewoon heel veel successen mee heeft. En gewoon een goede dienstregel doet. Punctueel is vaak punctueler dan.
1: Ik wou het niet zeggen, maar ik wou zeggen, gaan we dat eens even testen en dan eens kijken wie in Nederland van al die aanbieders het punctueelste rijdt.
0: Ja, en je hoeft niet 20.000 aanbieders dan toe te laten. Je kunt het ook beperkt doen, maar dat je met die mensen gaat werken die al hebben bewezen dat ze dat goed kunnen.
1: En volgens mij kun je op bepaalde trajecten zoals Zwolle-Groningen met die stoptreinen en de NS, dan de Intercities, kun je toch de samenwerking beperkt houden tussen NS en Arriva. Dat zijn nog maar twee mensen. Wat is het probleem?
0: Ik vind het ook,
1: Maar misschien zien we iets over het hoofd.
0: Precies. Ik heb er ook geen verstand van, geef ik ook ronduit toe. Maar dit lijkt wel een beetje koud watervreesje, wat dat betreft.
1: Of dat ze denken dat de Nederlandse regering het weer te ver door gaat voeren, omdat ze weer voor een briefkaart op de eerste rij
0: zitten. Dat doet de Nederlandse regering toch nooit. Kom je daar nog bij aan, zeg. Kerel. Oh. Maar dat het een beetje less conversation mag doen en meer daden mag opleveren, dat is duidelijk. Vandaag nu Elvis Presley in de JXL, want Junkie XL mocht je niet meer zeggen op een gegeven moment. Remix, A Little Less Conversation uit 2002.

0: Zomerdag van Blurf. Je hoort het op Oog Radio. Het geluid van de zomer. Het is 9:05. Zomerdag, dat wordt het vandaag. Maar hoe, wat voor zomerdag wordt het? En blijft dat zo? Allemaal vragen die wij natuurlijk stellen aan weerman Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we verwachten de komende dagen? En vooral ook vandaag natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik weet niet, ik hoor Jan niet heel enthousiast daar op de achtergrond.
2: Nou, ik heb er een beetje moeite mee, Johan, wat dat betreft. Ik ben heel nieuwsgierig hoe warm het gaat worden.
1: Ik denk wel, Jan, dat jij niet de enige bent, hoor.
2: Dat weet ik.
1: Het vliegt ook steeds een beetje heen en weer. Hè. We krijgen niet echt de tijd om eraan te wennen. Maar moeten het er wel mee doen. Gisteren 26,7 graden op vliegbasis Eelde. Tropisch werd het al zuidelijk van de grote rivieren. Het warmst werd het in Elde. Daar werd het 30,5 graad. Ja, dat tropische weer, daar gaan wij vandaag ook mee te maken krijgen. Want de hitte vanuit het zuiden van Nederland is aan het oprukken. Op dit moment is het bij mij in de tuin 22 graden alweer. En als we kijken naar vliegbasis Eelde, ligt de temperatuur daar al op 22,5 graden. En dat is ook de temperatuur in de stad. Daar gaat nog wel het een en ander bij komen. De laatste wolkjes verdwijnen. En daar rest ons een zonovergoten en tropische dag. Het wordt zo'n 31 graden. Ja, en je zei het al, Rick, van die wind hoeven niet al te veel verkoeling te verwachten. Die is zwak, komt uit het zuiden tot zuidwesten. Is windkracht 2. Ja, en vanavond om 6 uur ligt de temperatuur nog altijd rond een tropische 30 graden. En om een uurtje of 10 is het nog altijd 25 graden. Dus ja, het wordt warmpjes vandaag en ook de komende nacht. Tropennacht met een temperatuur die pas vlak voor zonsopgang daalt tot iets onder de 20 graden. Maar dat geldt alleen voor de gebieden rondom de stad. Want in de stad blijft het kwik een paar graden daarboven. Morgenochtend met veel zon stijgt het kwik weer rap naar 28 tot 30 graden. 28, 29 in het ten westen van de stad. En in Groningen ten oosten, zuidoosten ervan wordt het zo'n 29 of 30 graden. De maximumtemperatuur wordt vroeg gehaald, zo rond een uur of 2. Want daarna draait de wind naar het noordwesten. En komt voor iedereen die daarop zit te wachten de verlossing. Want dan druppelt er vanaf de Noordzee met een toenemend windje uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4, koele lucht vanaf zee binnen. Want dan ligt de temperatuur morgen. Om 6 uur is het nog zo'n 23 tot 25 graden. En wanneer de meeste mensen zich opmaken voor een nachtje slaap, zo rond 10 uur, is het nog 18 tot 20 graden. Uiteindelijk koelt het in de nacht af naar een graad of 15. En dan is de hitte weer voorbij. Want vrijdag liggen we op de grens met die minder warme lucht. Zon, wolkenvelden wisselen elkaar af. Maar ik denk eigenlijk dat wolken de boventoon voeren en de lucht is licht onstabiel. Dat betekent dat er zomaar een regen- of onweersbui kan vallen. En met 22 of 23 graden is de warmte verdreven. Nou, de hitte is verdreven. Het is natuurlijk nog gewoon warm. Er staat niet al te veel wind uit het noordwesten. Windkracht 2 tot 3. In de nacht het ouderwets doorslaapnachtje 12 graden. Het weekend, zaterdag droog, zonnige periode, wat stapelwolken. En het kan ook nog gewoon in Nederland vrij normale temperaturen, 23 of 24 graden. Bij een zwak kabbelend westenwindje. In de nacht is het bijna frisjes met een graad of 10. Zondag weinig verandering, zon per stapelwolkjes. Nou, er verandert wel iets. Jawel, het wordt weer een beetje warmer. 25 of 26 graden. Nou, we zullen het verhaal nog even afmaken, speciaal voor Jan. Want het wordt even weer flink warm maandag met 26 tot 30 graden. En die restrictie van 26 tot 30 graden, dat komt omdat er een storing met weer koeler lucht onderweg is. En wanneer die arriveert is nog niet helemaal zeker. Wordt het later op de dag, is het 30 graden. Wordt het wat eerder, wordt het wat minder warm. Maar aan het einde van de dag waarschijnlijk wel een paar verfrissende regen- of onweersbuien. En dan is het dinsdag allemaal weer een heel stuk koeler. Kortom, ja, het vliegt allemaal wat heen en weer. Vandaag tropisch en heel veel zon.
0: Nou, en die zon, dat is ook wel weer wat. Ja. Dat is ook hard waard.
1: Ja, daar dan gaan wij straks in de herfst en de winter nog wel eens een keer naar terug verlangen.
0: Dat denk ik ook wel.
2: Ik geloof dat ik vanmiddag toch een waterbed ga kopen en de ijsklontjes maar ga maken. En dan vul ik hem vanavond gewoon.
0: Heb jij de flessen ook weer in de vriezer liggen voor de konijnen, Johan?
1: Rick, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is goed dat je me even aan herinnert.
2: Oh,
1: ik ga dat onmiddellijk doen.
2: Je hebt de konijntjes weer een plezier gedaan, Rick.
0: Ja, precies. Johan, je wordt vriendelijk bedankt. Je hebt ons een plezier gedaan met het weersbericht. En we spreken je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Fijne dag. Tot morgen.
0: Hoi, hoi. En daarmee is er een einde gekomen aan de ochtendshow van 29 juli 2026. Waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
2: Ja, en we wouden uitstappen op het Herenplein bij de bushalte. Maar ja, daar moet nog wat werk aan verzet worden. Wil je dat een beetje prettig kunnen doen als je wat beperkter in je bewegingen bent? Ja, daarnaast hebben we het gehad over natuurlijk de mogelijkheid dat kinderen achter de schermen van de stad kunnen kijken. Oftewel, achterkant van de stad. Zoek dat even op internet als je denkt dat is wel leuk, wil ik nog wat van weten. Misschien kun je nog meedoen, moet je wel even aanmelden. En we hebben even met de FNV meegekeken naar de marktwerking op het spoor. Ja, daar zijn zij niet blij mee. Nou, hoe dat gaat, we gaan het ontdekken. En uiteindelijk hadden we hier nog bezoek. Amy en Sherry hebben gesproken over het augustusnummer van de Riepen. Ga die zeker lezen, want die klinkt interessant.
0: Zeker. Blijf het nieuws volgen uit de gemeente Groningen via de Oog-app of via oogtv.nl. We zien je graag morgen weer terug voor een nieuwe editie van de Oog-ochtendshow. We wensen je een fijne dag, sterkte met de warmte en zeggen dikke doei!
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
6: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En wij willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
5: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
7: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
5: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Op donderdag 6 augustus is er op het Emmaplein in Groningen weer een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Bij het enige anti-kernwapenmonument in Nederland worden de slachtoffers herdacht en wordt aandacht gevraagd voor een wereld zonder kernwapens. De organisatoren roepen de Nederlandse regering op om het verbod op kernwapens te steunen. Tijdens de bijeenkomst van 2 uur 's middags tot 3 uur 's middags zijn er toespraken van onder andere de kinderburgemeester, politici en vredesactivisten. De Red Bull District Ride op de Grote Markt heeft volgens BMX-docent Keanu Depla de BMX-sport in Groningen een enorme boost gegeven. Hij hielp zelf mee met de aanleg van de baan en stond dicht bij de wereldtop. Het niveau van de rijders was volgens hem uitzonderlijk hoog en de sfeer was ontspannen. Ook het publiek maakte indruk. De Grote Markt was voller dan ooit. Keanu merkt dat BMX steeds populairder wordt en hoopt dat het evenement meer jongeren naar het dirtpark in Beijum trekt. Wel pleit hij voor een betere voorzieningen en meer zekerheid over de toekomst van het park. De anarchistische boekenwinkel Fugitive aan de Korreweg sluit eind augustus de deuren, omdat het pand wordt gesloopt. De pop-up winkel was een groot succes met veel verkochte boeken en evenementen. Hoe het verder gaat is nog niet duidelijk, maar de webshop blijft open en de eigenaar wil waarschijnlijk weer boeken verkopen met een bakfiets. Vorige maand kwam de winkel nog in het nieuws nadat de eigenaar werd mishandeld. Veel bezoekers vinden het jammer dat de winkel verdwijnt. Zomerstad Groningen sluit vandaag af met een groot eindfeest op de Grote Markt. Kinderen kunnen de hele dag meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. Zo kun je BMX-trucjes leren, knutselen aan een eigen voertuig of outfit en meelopen in een parade. En er zijn parades om 2 uur, 3 uur en 4:30 middags. Ook is de voorstelling van de kleine poppetjes te zien en kunnen kinderen een kijkje nemen in Club Ocean 41... waar ze even kunnen ervaren hoe een echte club eruit ziet. Zomerstad bestaat al zo'n 10 jaar en is gratis. Het evenement is bedoeld om kinderen die niet op vakantie gaan toch een leuke en onvergetelijke zomervakantie te geven. En dan nog het weer. Vandaag drijft er eerst nog wat bewolking over, maar het wordt geleidelijk aan stralend en tropisch warm met 31 graden als maximumtemperatuur. De zuiden- tot zuidwestenwind is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Op donderdag 6 augustus is er op het Emmaplein in Groningen weer een herdenking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Bij het enige anti-kernwapenmonument in Nederland worden de slachtoffers herdacht en wordt aandacht gevraagd voor een wereld zonder kernwapens. De organisatoren roepen de Nederlandse regering op om het verbod op kernwapens te steunen. Tijdens de bijeenkomst van 2 uur 's middags tot 3 uur 's middags zijn er toespraken van onder andere de kinderburgemeester, politici en vredesactivisten. De Red Bull District Ride op de Grote Markt heeft volgens BMX-docent Keanu Dupla de BMX-sport in Groningen een enorme boost gegeven. Hij hielp zelf mee met de aanleg van de baan en stond dicht bij de wereldtop. Het niveau van de rijders was volgens hem uitzonderlijk hoog en de sfeer was ontspannen. Ook het publiek maakte indruk. De Grote Markt was voller dan ooit. Keanu merkt dat BMX steeds populairder wordt en hoopt dat het evenement meer jongeren naar het dirtpark in Beijum trekt. Wel pleit hij voor een betere voorzieningen en meer zekerheid over de toekomst van het park. De anarchistische boekenwinkel Futuretjef aan de Korreweg sluit eind augustus de deuren, omdat het pand wordt gesloopt. De pop-up winkel was een groot succes met veel verkochte boeken en evenementen. Hoe het verder gaat is nog niet duidelijk, maar de webshop blijft open en de eigenaar wil waarschijnlijk weer boeken verkopen met een bakfiets. Vorige maand kwam de winkel nog in het nieuws nadat de eigenaar werd mishandeld. Veel bezoekers vinden het jammer dat de winkel verdwijnt. Zomerstad Groningen sluit vandaag af met een groot eindfeest op de Grote Markt. Kinderen kunnen de hele dag meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. Zo kun je BMX-trucjes leren, knutselen aan een eigen voertuig of outfit en meelopen in een parade. En er zijn parades om 2 uur, 3 uur en 4:30 'smiddags. Ook is de voorstelling van de kleine poppetjes te zien en kunnen kinderen een kijkje nemen in Club Ocean 41... waar ze even kunnen ervaren hoe een echte club eruit ziet. Zomerstad bestaat al zo'n 10 jaar en is gratis. Het evenement is bedoeld om kinderen die niet op vakantie gaan toch een leuke en onvergetelijke zomervakantie te geven. En dan nog het weer. Vandaag drijft er eerst nog wat bewolking over, maar het wordt geleidelijk aan stralend en tropisch warm met 31 graden als maximumtemperatuur. De zuiden- tot zuidwestenwind is zwak, rond windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse hooggerechtshof voor sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer. Zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicapte zorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten.

0: langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verderop geleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
3: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
4: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
2: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
4: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
3: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
2: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen.

0: troffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze

is Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Je luistert naar Do What You Like.
1: Do What You Like.

0: Ja! Welkom bij een nieuwe aflevering van Do What You Like. En zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallies. En wij zijn Do What You Like. En we gaan goede shit brengen, doen we al. Simon Paul Harris. Ik ga het zo meteen. Jij pakt hem erbij. Hij is een maand geleden overleden. Een Engelse beatmaker, producer. Grote naam in de hip-hop, zelfs in Amerika. Simon Harris, ja. Bass, How Low Can You Go? En we gaan, we blijven in Engeland. We gaan luisteren naar Fingerting nummer 2. En dan moet ik mijn bril, maar die heb ik tegenwoordig op de...
2: Do what you like.
1: Oh, je bent echt van de jingles. Re-Animo, Fingerting, Manchester, Big Red Nebula Band. Genieten van this, Do What You Like.
3: 5 seconds. Good luck.
4: Fight!
3: Get primary.

0: Shit.
1: Ja, man. Nu blijven we in Engeland. We gaan naar een mix luisteren van Nightmares on Wax. Met een beat, een nummer van Kenny Dope. En dat nummer heet nummer 12. I can't read that shit, man.
2: Nummer 12. Kenny Dope. Supercat.
1: Supercat.
2: Atlantic.
1: Van het mixalbum DJ Kicks.
2: Let's go.
1: Let's do this. En daarna een dikke vet blok beton.
2: Absoluut. Let's go.

this gonna be fun.

0: Ja, dat was het blokje beton. We begonnen met Godfather Don en Forever. Daarna hoorde je Hard to Obtain met Ghetto Diamond. Daarna gingen we naar The Artifacts met Collaboration of Mics, featuring Lord Finesse en Lord Jamar. Daarna hoorde je Jay Rawls met Check the Clock, featuring Jay Sands en Grab Lover. Daarna hoorde je Safir met Can You Feel Me? En als laatste Southpaw met Waiting at the Apex. En op dit moment hoor je AK420 met Discipline. Schreeuw.
1: Ja man, vette shit zoals altijd. We gaan eventjes een uitstapje maken naar gecombineerd Engeland en Duitsland.
0: Vet, let's go.
1: Renna die Dex, Yo, Terranova, Rasco. Ik kon nog zometeen de rest nog even aan. Geniet ervan, dit is nog heel eventjes, nou ja, nog best wel een stukje. Do what you like.

0: Ja, dat was het alweer met Do What You Like. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze mooie avond met aparte nummers van Cyril Visser. Heel erg bedankt voor deze nieuwe tracks, vette nummers.
1: Jij
0: volgende week
1: bedankt, man.
0: Zijn we er weer.
1: Hoop ik wel. Niet volgende week.
0: Oh,
1: ik
0: dan
1: ben volgende week in Frankrijk.
0: Onzeker. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond.
1: Tot later. Twee weken.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.